0: Nederlanders worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na

0: Taalgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag of zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
3: Wij zijn er als je alleen bent.

0: 12 jaar samen.
1: Je ziet ons niet,
2: maar je hoort ons wel.
3: Solo Radio, Solo Radio, de mooiste muziek.
4: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart.
5: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
4: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort, waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
5: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van de inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Voor donderdag en vrijdag wordt een temperatuur van ongeveer 35 graden verwacht, met lokaal uitschieters tot zelfs 37 graden. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgang geboekt om de oorlog in Libanon te beëindigen. En de klok van de kathedraal in Antwerpen staat stil nadat de bliksem is ingeslagen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: op Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgang geboekt om de oorlog in Libanon te beëindigen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog onduidelijk. Meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van de inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op diezelfde manier waren vergeten. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dit is de instantie die de gaswinningsschade afhandelt. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Voor donderdag en vrijdag wordt een temperatuur van ongeveer 35 graden verwacht, met lokaal uitschieters tot zelfs 37 graden. Elders in Europa zijn het volgens de NWS ook zeer warme dagen. In delen van Frankrijk gold gisteren en vandaag code rood. En volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag worden ooit gemeten in Frankrijk. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door de bliksem. VRT-nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgangen geboekt om de oorlog in Libanon te stoppen. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden.

0: andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgangen geboekt om de oorlog in Libanon te stoppen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog even onduidelijk. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. De 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn zelf leerlingen van de school. Ze zijn intussen opgepakt. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt regelmatig voor. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven.

0: waaronder Lockheed Martin en de defensietak van Boeing. Het weer nog, vanochtend droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt regionaal meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm. Het wordt 21 graden in het noorden tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

luisteraars allemaal weer een hartelijk welkom, een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. Even de apparatuur goed instellen, zodat ik goed te beluisteren ben. Alle schuifjes staan weer goed, dus dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dan roep ik altijd maar toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Ik heb ze allemaal weer verzameld. De mooie singeltjes heb ik verzameld uit de grote discotheek hier beneden in de kelder van het grote gebouw van de Gouden Oude Complex. Deze kan allemaal singeltjes. Ik heb geen LP's uitgezocht, alleen maar singeltjes. Dat is makkelijk, makkelijk, makkelijk. Maar ja, dan moet je wel de goede kant op de draaitafel zetten. Dat is natuurlijk ook nog even iets. Ja. Laten we snel beginnen in het programma. Waarom ook niet? Heerlijke muziek die we allemaal lekker mee kunnen zingen en mee kunnen galmen. En dat is het motto van de Gouden Oude Show. Je omhandgraaf, dat is de ondergetekende, daar moet je het mee doen de komende 2 uur. Ja, dat is een opgave, dat is een opgave, nou het valt er mee hoor. Hier is Demi Sansas.

een prachtige muziek. Dat is nou echt tijdloos. Demis Roussos, de man met de mooie hits toen de tijd in de jaren 70 of niet. Soms met Forever Endeavor, de Schönes Mädchen aus Arcadia, My Friend the Wind. En ook deze was My Reason. Zo even tempo in het programma. We gaan naar Nederland toe. Dat is altijd leuke muziek uit 1973. Ik heb het over de Dizziment Band. En we gaan naar de opera. En de show.

de show, de opera. Dat waren nog wel goed hits van de Dizzy Men's Band. Deze komt uit het jaar 1973. Straks verderop aandacht voor de Radio Noordzee Treitenschijf van de Zeezender en de Meebo 2. Maar eerst even Gilbert O'Sullivan.

Gilbert O'Sullivan, de man achter de piano met dat petje op zijn hoofd. Hè? Ja. Tijd voor een lekkere disco knolplaat, een lekkere lange plaat van Edwin Starr. Oftewel de Happy Radio, straks hierna de Radio Noordzee treitenschijf van toen.

0: zeker de Happy Radio. Zeker als je luistert naar de Gouden Oude Show. Is dat waar of niet? Dat is een waarheid als een koe. Happy Radio, dat was er eentje van Edwin de Stars. Zoals beloofd, we gaan terug naar Radio Noordzee Internationaal. We gaan doen een treitenschrijf uit het jaar 1973.
1: Buitengaats tussen 6 en 8 uur. 's Avonds live vanaf de Meibo 2.
2: Radio.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuws. De laatste berichten uit alle nieuwscentra.
0: Dit komt uit 1973, een tijd te schrijven op 31 maart.

0: schuif even openzetten. Het was toen tijd de treit te schuiven op Radio Noordzee Internationaal. 31 maart, Sheila en Ringo, Lui, Gondel, Avenis, als ik het goed uitspreek. Dit is de Gouden Oude Show.
1: Jouw muziek, jouw favoriete artiesten. Je hoort ze hier, de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.

dat is toch een leuke of niet? Soms avond, daar speelt die zigeuner. Dat was er eentje, dat waren einde van Cindy Oont Bert. Dat moet je ook even op zijn Duits zeggen, of niet? Soms hier in die gouden oude show, eerste gedeelte. En als je net meteen geschakeld, hartelijk welkom. De heerlijke muziek van toen, de jaren 60, 70 en 80, zoals deze hier is Peter Kent.

het is mooi, het is prachtig of niet. Soms deze van Pieter Kent met It's a Real Good Feeling. We gaan naar het jaar 1978. Een groot hit toen de tijd in de radio. Mi Amigo Top 50, weten we dat nog? Ik heb het natuurlijk over de Commodores met Lionel Richie. Toen de tijd nog in de gelederen met The Brick House.

En langzaam gingen ze er van door de Commodores met de Brickhouse. Oh, dit was mooi, deze. Ja, 1973, 74. Wat een geweldige, dikke nummer 1 toen de tijd voor de formatie Mat.

0: 1969 weer. Oh, hij blijft mooi, hij blijft prachtig. Met de Bee Gees, met I Started the Joke.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotijd.
0: Grootste tijd voor een disco-knolplaat. Wat dacht je van deze dametje Vanessa? Naampje van de Upside Down. Dit was de disco-knolhit.

de la die en de la die. Dat was mooi of niet? Leuk om er een keertje te beluisteren in dit programma met Vanessa. Naar de jaren 70, 60 zelfs, Petula Clark.

originele vinyl. Ze smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

Een prachtige plaat, is een prachtige plaat, wil ik zeggen. Van Nowitz met Where Have You Been. Heerlijke muziek. Bijna alweer gebeurt het eerste gedeelte van de show. De gouden oude show. Nog even tijd voor de Cupid's Inspiration. Uit het jaar 1968.

1968, wat een tijd geleden, maar nog steeds een uitstekende plaat van de Cupid Inspiration met de Yesterday Has Gone. Dit is de laatste, het eerste gedeelte. We gaan even het water op, we gaan surfen. Hier zijn de windsurfers.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. De 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn zelf leerlingen van de school. Ze zijn intussen opgepakt. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt regelmatig voor. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en de defensietak van Boeing. Het weer nog, vanochtend droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt regionaal meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm. Het wordt 21 graden in het noorden tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Gouwe Ouwe Show. De Gouwe Ouwe Show.

0: allemaal hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de Gouden Oude Show. De plaat begon heel erg rustig, hè? Maar daarna kwam er een beetje de tempo in, nog niet? Soms deze van Diana Ross. Dat
1: kennen we allemaal wel.
0: Een dametje van The Supremes en The Upside Down en Why Do Fools Fall in Love enzovoort enzovoort. Zoveel hits heeft deze dame gemaakt. Diana Ross was dit met Easy Down on the Road. Tijd voor een beetje herrieplaat. De luidsprekers mogen best wel iets harder. We mogen best wel iets harder voor mij. Geen enkel probleem. Zet de luidsprekers maar op 10. Doen wij die van Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down.

En in één keer is hij afgelopen direct in het Leiden Orchestra met Don't Bring Me Down. Dat was een ringje uit de jaren 70. Hè. Toen komt uit de jaren 60 de Creedence Clearwater Revival hier in de Gouden Oude Show.

heerlijke, lekkere muziek. Een tweede gedeelte met Marvin Gaye met How Sweet It Is To Be In Love With You. Dit is de jaren 80. We springen kriskras door alle jaren heen. Dat is de motto van de Gouden Oude Show. Met Jacques Attack. De plaats, even netjes afkondigen of aankondigen. De graaf is down on the street.

1976 alweer in het programma, wilde ik zeggen. Elmer Tino was dit met de Vogelaren. De man van This Strange Effect, Now Baby It's You, The Little Things. I'm Gonna Take You There, dat is deze single van...

een mooie, lekkere gouden hit van Dave Berry hier in het programma. Dit is ook leuk, dit. Uit de film, de musical, kunnen we ook wel zeggen. De film musical Grease met John.

wie ze wel niet naar deze film geweest. Ja, waarschijnlijk wel iedereen naar de bioscoop. Iedereen heeft hem ook wel thuis liggen in de kast of op een plank. In zo'n vergeten hoekje. En dan kom je hem weer tegen een jaar. En dan denk je, oh, toch wel leuk. We gaan nog een keertje draaien. Of niet, soms ja. John Travolta, Olivia Newton-John met We Go Together. Mexico. Toen mijn vader's huis. Ik heb het natuurlijk over de Les Humphrey Singers.

Dat is mooi of niet, soms van OC Bisa met de koffiezong. We gaan even wandelen, we gaan even wandelen. De man met het ooglapje, de sexy eyes, Dr. Hoek, met deze.

0: zo. We zijn uitgewandeld met Dr. Hook. Een baby makes her blue jeans talk.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knalplaat hier in de Gouden Ouwe Show. Straks verderop doen we nog wat aan de zee zijn. Dus moet ik niet vergeten. Ik heb het even genoteerd. Ik heb het genoteerd, dus dat komt helemaal goed. Disco knalplaat. De man, Chef van Oekel, heeft haar wereldberoemd gemaakt. Toen de tijd in Chef van Oekels discohoek. Weten we dat nog in die fietstas? Ja, ja, dat vergeten we niet. Nee. Dit was die andere grote hit uit 1977. In de Miami Go Top 50 met I Remember Yesterday.

0: even terug in de tijd.
1: Jouw hits hoor je hier.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: More music on 2 van 9.
3: Mi amigos, lieveling.

was toen de tijd een lieveling op Miamico Internationaal Week 42, 19 oktober van het jaar 1964. Nog een paar was dit, met het liedje voor Marian. Bijna weer gebeurd, de gouden oude show. Zo snel gaat het, hè, zo gaat sneller. Voordat je het weet is het alweer tijd. Door met de muziek in het programma, met Slade.

luisteren. Blijft toch geweldige muziek, of niet? Van deze mensen van de formatie Sleet, wereldberoemd geworden. Die kerstplaat erachter weet je natuurlijk wel, hè? Met Far, Far Away. De Tremolos kennen we die nog uit de jaren 60, 1967, 68. Met Here Comes My Baby.

is een eerlijke, maar dit is een nieuwe versie. En we moeten toch eens gaan zoeken naar de oude versie van deze, van de Tremolo's met Here Comes My Baby. Nou, dit is zeker de originele versie. We hebben het over dame Françoise Hardy.

klinkt prachtig. Tout le carousel et les filles. Met alle jongens en de meisjes. Daar gaat het zo'n beetje over. Hè? Dat is een eentje van Frans Wazzardi. We gaan terug naar het jaar 1968.

van de laatste in de show. Marianne Faithfull met de Summer Nights. De originele uitgave was dit. Dank allemaal voor het luisteren naar het programma. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. De Iraanse delegatie is teruggekeerd uit Zwitserland na 18 uur overleg met de Verenigde Staten. Beide landen werkten een voorlopig akkoord verder uit, met als doel binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te sluiten. Technische onderhandelingen gaan deze week verder. Over het Iraanse kernprogramma zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. En bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud, zelf leerlingen van de school, zijn opgepakt door de politie. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt er regelmatig voor. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En een hele goede maandagmiddag. Allemaal live uit Studio 19 vanuit een zonnig en warm Emmeloord. En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. De Gouden Ouwe Show is terug morgenochtend om 10 uur.

Ja, Elton John met die mooie videoclip uit 1985, Nikita. En een hele goede middag voor alle luisteraars via de internet en via DAB+. En ook Henk Hardes, André Vinken, Mark Bodegraven, Theo Elschot en Jan Oosterveen. En hier is Benny Nijman voor Aukje Zuidema.

En dat was Benny Nijman voor Aukje Zuidema. En dan heb ik nu een mailtje van Henk Haddes in Lemmer. Goedemiddag Henk. Je schrijft: hallo Dick, zie op de site van Radio Emmeloord dat er een verzoeknummer kan worden aangevraagd in jouw programma. Zou je voor mij de Hunters kunnen draaien met Russian Spy and I? Vriendelijke groet uit Lemmer. Ja, ik heb laatst je neef nog gesproken, Rolf Haddes van Eén Vandaag. Want ik dacht eerst dat jij de vader was, maar je bent zijn oom.

Ja, Helen Shapiro, toen was ze een jaar of 15, 16, 1963, Queen for the Night. Prachtige stem. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, die Everly Brothers, dat moest er toch maar even weer in. En Annelies bracht net de maandagmiddag lunch, brood met kaas. Dankjewel Annelies. Iedereen smakelijk eten, ook de poes. En ik had het straks over Henk Hardus. Vroeger had ik net een bandrecorder gekocht en dan namen we allemaal opnames, maakten we van reportages, hoorspelen. En we hadden allemaal een bijnaam. En Henk die heette toen Sir Henry. Toen dacht ik, heb ik iets van Sir Henry? Ja.

Ja, Johnny Hallyday. En ik zat wat te mijmeren over die oude opnames. Er lag een grote koffer op zolder. En ik had geen idee wat erin zat. Ik denk, dat zal wel goed zijn. En toen opende ik die. En er zaten er allemaal oude tapes in met oude opnames. Niet alleen van 16 jaar geleden met allerlei leuke interviews en hoorspelen. Maar ook Radio Veronica, Noordzee, Swingen, Radio Engeland, Caroline. En ik moet het allemaal digitaliseren. Maar ja, het is zo gesleten. Je kunt er bijna doorheen kijken.

Ja, het zit er in tip. Son of My Father, altijd een mooi nummer. En ik heb hier een lang nummer van de Dire Straits. 5 minuten 37. Romeo en Juliet.

0: Dankjewel, hè.
1: Ja, vanuit een live optreden van Bluff aan de kust. En het gaat natuurlijk over de Zeeuwse kust. Ja, en hier hebben we iets groeten uit Grollo.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De ANWB heeft door de hitte een druk weekend achter de rug, meldt het AD. De wegenwacht hielp dagelijks ongeveer 10% meer automobilisten dan normaal. Ook vandaag worden meer dan 4000 pechgevallen verwacht. Vooral kapotte accu's, oververhitte auto's en lekke banden zorgen voor extra drukte. Daarom is de bezetting bij de ANWB in heel Nederland opgeschaald. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

allemaal van die opnametrucjes. De Beatles met Hello Goodbye, 1967. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

0: Kojak met de Lolly Telly. Zabellus met Some Broken Hearts Never Meant. En een hele goede middag vanuit deze warme studio voor Aukje Zuidema, Dickie Denkers, Daniel van Dalen, Ronald van Lingen en Rob de Graaf.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Boudewijn de Groot met Testament. En dat draaide ik speciaal voor Janneke Oost in Lemmer. Want dat vroeg ze ooit voor me aan in De Laatste Stuiver. En nog een nummer, dat draai ik straks.

Ja, wederom die prachtige stem van Johnny Cash. Smokey Factory Blues. En dan nu echt iets uit de oude doos. Buddy Holly.

September Morn van Neil Diamond. Het is nog geen september, maar ja, de zomer vliegt om. We zitten al halverwege. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Je denkt, hé, hey, de zomer komt eraan. En roets, weg is die weer. En hier is de Guitar King van Hank the Knife.

Die Sonnegate Alfredi Brecht. En ik ben een keer met iemand anders naar de bar Sessie Bon in Meppel geweest. En daar trad hij op. En ik vond het een beetje sneu voor hem. Want er was bijna niemand. Maar hij werkte gewoon zijn repertoire.

De Bee Gees, de achterkant, de B-kant van Spicks & Specks. I Can See Nobody. En dat was het tweede verzoekje toen in de laatste stuiver van de jukebox.

Ja, Wally Tax van de Outsiders met Touch uit 1967. Het jaar onder andere van Kink, Popmix en Radio 227. En natuurlijk ook het jaar van de laatste stuiver. Want in de jaren 60 was er nog geen alcohol, maar het zat altijd stampvol. En later kwamen die mensen ook naar band, naar het haasje.

En dat was het dan weer voor deze maandagmiddag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige maandag en graag tot morgen. Together again.

0: we're together again.
1: Het is 2:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, melden Franse media. Onder de slachtoffers zijn 2 minderjarigen. Door de hoge temperaturen was het erg druk op plekken met water. Het land kampt met een hittegolf tot 42 graden en code rood. Honderden scholen blijven dicht. Ook Duitsland waarschuwt voor extreme hitte. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en wat minder bekend door elkaar. En ook met een aantal rubrieken met leuke dingetjes. U gaat het allemaal horen in het komende uur. Maar we beginnen met de Moody Blues, Night in White Satin.

Jones natuurlijk met It's Not Unusual. En het is ook niet ongebruikelijk dat er iets in de lucht is, al is het maar de muziek. Luister naar Thunderclap Newman en Something in the Air.

How Sweet It Is To Be Loved By You. Dat was Marvin Gaye uit 1964. Wat een lekker soulplaatje is dat dan. Unit Gloria kennen we in een aantal gedaantes. En in de rubriek Onbekend van Bekend komen ze ook langs. We kennen ze van de formatie met Robert Long. Met The Last Seven Days, The Storm, Our Life, Our Father, The Leader. Zo een 5 top 40 noteringen. En later in combinatie met Bonnie St. Clair. Clap Your Hands and Stamp Your Feet, Waikiki Man enzovoort. Minder bekend zijn een aantal nummers die ze hebben opgenomen en die onder een schuilnaam als Santa Fe kwamen, maar ook onder de naam De Snelbinders, Nederlandstalig werk. Een bekantje van de single Das te gek zeg is Doe je jas aan, over een soort mislukte partnerruil. En het is gebaseerd op het liedje Eat at Home van Paul McCartney.

Chris Andrews met Yesterday Man. Ga ik nu een plaats draaien van een Nederlandse band uit Beverwijk. De Bintangs, dat is Trans-Maleis voor sterren. Ze hadden in 1969 een mooie hit met het nummer Riding on the LNN. Maar de plaat die daar vooraf ging, Smokestack Lightning, deed helemaal niets. Maar die had werkelijk een fantastisch mooie B-kant. Blues on the Ceiling, luistert u mee. Het is echt een heel mooi nummer.

In 1968 tot de 12e plaats in de Veronica Top 40. Chain of Fools, dat was Aretha Franklin. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is er deze keer eentje van de zeezender Radio Noordzee Internationaal. En door Zwitserse miljonairs gefinancierde zender voor de Nederlandse kust. Die heel wat luisteraars had. En ze zonden uit op 220 meter middengolf. En ja, dan moeten we natuurlijk ook maar die tune van ze gaan draaien. Les Reed Orchestra met Man of Action.

De derde top 40 van de Fortunes in Nederland. This Golden Ring in 1966. Uit de tipparade van 1974. William Devane met een mooi soulnummer. Be thankful for what you got.

een voorrecht om te kunnen draaien van de originele LP Bookends. Dat was Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. De band The Who had natuurlijk diverse hits. Ik hoef ze niet allemaal op te noemen. My Generation is er één van. En het leuke van The Who is dat ze regelmatig hebben opgetreden bij de BBC. En daar zijn heel veel opnames van bewaard. Daar zijn later hele CD's, LP's mee uitgebracht. Live at the BBC. Dit is er zo eentje. My Generation.

0: ook deze zomer zit je weer goed bij het Muziekmuseum. Met muziek uit de jaren 1960 tot 1975 op jouw radio.
1: We're all going on a summer holiday.
2: Uit den Adem Platenbak van uw presentator.

titelsong van de LP Sunny Days van de band Lighthouse uit Canada. Uit mijn oude platenbak, een band die in Nederland verder niet heel veel bekendheid had. Twee tipperen noteringen slechts. En ik kocht hem destijds bij de Maxis in Diemen. Ik heb er al vaker over verteld. Dat was een fantastische grote plaatafdeling met heel veel parallele imports. En daar kwam ook deze plaat vandaan. Als momenteel mensen enorm veel naar voetbal zitten kijken, ieder zijn meug, zal ik maar zeggen. De wedstrijd tussen Oezbekistan en wat zullen we eens noemen, een ander land waarvan je denkt van nou moeten we daarna kijken. Als je die helemaal uit gaat zitten kijken, dan denk ik wel oh, daar word je ook hersendood van. Doet me een beetje denken aan een plaatje van The Softs, een band uit Amsterdam. Ze hadden maar één single. De A-kant heette Kassie Kijken en de B-kant was Paarse Broek. Natuurlijk kies ik voor Kassie Kijken.

Uit de tijd dat de televisiekasten nog van hout waren en de schermen met grote ladingen glas en zo'n enorme toeter achteruit. Ja, kassie kijken. Als je dan een televisie naar beneden gooide, nou, dan had je wat. En dan is het alweer tijd voor de laatste plaat in dit programma. Dat doen we natuurlijk niet zonder dat ik u eerst heb bedankt voor het luisteren. Wilt u reageren op het programma? Heeft u een verzoek? Wat dan ook. Stuurt u het naar wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een nummer van Bob Dylan. Rainy Day Women 12 and 35. Ik heb me altijd afgevraagd waarom die plaat niet gewoon heet Everybody Must Get Stoned. Graag tot volgende week.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina staken deze week opnieuw. In Leeuwarden en Meppel wordt meerdere dagen het werk neergelegd na vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbond FNV eist minimaal 4% loonsverhoging, terwijl de sector 3% biedt. Volgens Friesland Campina zorgen de acties voor extra kosten, maar de levering aan consumenten blijft doorgaan. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Mark Bodegraven.

ik had het idee dat het een beetje slecht klonk, dit liedje van Demis Roussos. Goodbye, My Love, Goodbye, uit het jaar 1973. Hartelijk welkom bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Ik heb even gekeken, in 1973 had Demis Roussos 4 grote hits. Ja. Ja, ja. Later zat hij nog wat hitjes scoren. Want toen, zo'n beetje tegen het einde van de jaren 70, was het helaas voorbij. Straks in het programma hebben we ook nog een oude alarmschijf. En hebben we weer wat juweeltjes voor je uitgezocht. Althans, dat vinden wij persoonlijk natuurlijk. Onze bescheiden mening, zal ik dat maar zo zeggen. De tweede in het programma is van Frank Sinatra. Hij bezingt de stad New York. En dat werd wel genoemd The Theme from New York.

Nederlands trots, vrienden. Want in het jaar 1969-1970 scoorde deze band een nummer 1 notering in Amerika. Dat was toch wel fantastisch. Robbie Verleeuwen, die dit liedje schreef, die woont in Luxemburg. En hij heeft altijd een hekel aan interviews gehad. Hij heeft ooit eens een interview gegeven. En daar heeft hij in uitgelegd hoe het liedje kwam en hoe hij dat heeft geschreven. Straks was de oude alarmbeschijf, maar eerst Rod Stewart.

0: Italiaanse klank hier bij Radio Emmeloord. Even zo van het zwarte vinyl afgedraaid. Dat kon je wel een klein beetje horen. Sint-Gitarre van Riccardo Cocciante. Nou ja, dat is wel zo'n plaat die dan de hittige parade heeft gestaan. En op een gegeven moment een beetje in de vergetelheid raakt. En die pikken we dan weer op hier bij Radio Emmeloord. Straks is de oude alarmschijf. Ik moet even gaan kijken, want ik heb hem ergens ertussenin zitten geprikt. En ik heb het idee dat hij straks er al aankomt.
1: Oud, gezellig, oud.
0: Goed, de volgende opname is van de groep Shy. En ken je dit nog?

0: muziek van Simply Red in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Dan ging ik even terug naar het jaar 1989, It's Only Love. Maar het is niet het liedje wat Simply Red zelf gecomponeerd heeft. Nee, het is van de hand van niemand anders dan Barry White. Maar zijn uitvoering uit het jaar 1978 werd geen hit. En deze uit 1989 absoluut wel.
1: Radio Emmeloord. Where it's happening.
0: Absoluut, vrienden, daar gebeurt het allemaal. Straks dus de alarmschijf, maar daarvoor nog even de Everly Brothers. En met een plaatje uit een grijze hit verleden jaar. Ach, late jaren 50, begin jaren 60. Walk Right.

0: ja, dat was de oude alarmschijf voor deze, ja, deze week, kunnen we wel stellen natuurlijk. Het was de groep Blooming. En de andere hit van ze was natuurlijk Good Morning Freedom, The Bannerman en Randy. Dat zijn eigenlijk de drie grootste hits die ze ooit in de hitparade hebben gehad.
1: The fastest thing in the air.
2: Radio Emmeloid.
0: En nu weer een product van Nederlands bodem. Ja, een band die bijna nooit meer op de radio te beluisteren is. Vandaar dat wij hier bij Emmeloord echt wel weer het podium bieden aan de band BZN. Een van die grote hits van ons uit het grijze hitverleden. Me.

muziek uit de jaren 80, om precies te zijn. Het jaar 1984. De groep heette Everything But The Girl. En dit liedje heet Each and Everyone.

0: van de vele kanten van Queen, kun je wel stellen. Prachtige ballad. These are the days of our lives. En zo'n plaatje komt ook weer voorbij in dit programma.
1: Zekers.

0: derde Nederlandse product in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Je krijgt er straks nog een andere die ook uit, laat ik goed zeggen, van Nederlandse bodem afkomt. Dit was Herman van Loenhout. Wij kennen hem natuurlijk onder de naam van Armand. Protestzanger, de Nederlandse Bob Dylan werd hij ook wel genoemd. Maar goed, hij had twee hits. Deze die we zo draaiden, Blommenkinderen en de andere van Ben ik te min. Straks nog muziek dus van Nederlandse bodem en UB40 staat weer klaar. Maar we gaan nu eerst naar Engeland toe, naar de sketchgroepen die leuke sketches speelden en ook films maakten. De groep heette Monty Python. Ja, en ze kon ook zingen. En dat bewees de zanger Eric uit de groep met dit liedje Look Always on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this

0: het drumwerk in dit liedje ook zo bijzonder.
1: Ja.
0: Beetje bonga-muziek. Dat was uit de beginperiode van de band The Golden Earring. Down, down, dikkie, dikkie, down. Nou, dikkie, down, dat doen we wel. Want we gaan gedag tegen je zeggen. Bedankt voor het luisteren naar dit programma, Music Memories. Wil je nog even attenderen op de mogelijkheid dat je op de zondagavond verzoekplaatjes kunt aanvragen? Ja, doe je dat even via de website van ons. Dan zie je daar de informatie en dan is dat voor de zondagavond. En doe het een beetje op tijd, zodat de liedjes die we laten draaien uitgezocht kunnen worden.
1: Vanuit het hart van de Noordoostpolder. Dit is Radio Emmeloord.
0: En dit is UB40 met Where Did I Go Wrong. Nog een mooie dag en tot volgende week.

0: Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina staken deze week opnieuw. In Leeuwarden en Meppel wordt meerdere dagen het werk neergelegd na vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbond FNV eist minimaal 4% loonsverhoging, terwijl de sector 3% biedt. Volgens Friesland Campina zorgen de acties voor extra kosten, maar de levering aan consumenten blijft doorgaan. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Music Memories. Nu weer een uurtje volop hier bij Radio Emmelo natuurlijk. AM 747, DAB+. En als je daar buiten bereik van die zenders bent, dan kun je ons weer beluisteren gewoon via streaming audio, via de website, maar ook via andere mogelijkheden, portals zoals ze dat noemen. Andere internetsite, zal ik het maar zo uitdrukken. Tik je gewoon even Radio Emmelo in en dan heb je ons zo in één keer zo voor je neus staan. Dan kun je ons overal beluisteren. De tweede in het programma is van Bryan Adams.

0: Honeycomb zaten dat uit het jaar 1964. Ze hadden een vrolijke drumster. Ja, dat was wel leuk om dat te zien. Maar ja, het is bij deze één hit gebleven. Dus dat heet dan...
1: One Hit Wonder Classic. Classic.
0: Ja, dat was
1: classic,
0: het, vrienden. Classic. Straks hebben we ook nog de oude alarmschijf voor je. Ik weet nog niet uit welk jaar. Even kijken uit welk jaar dat is. Dat ga ik je zo meteen wel even vertellen. Straks nog voor je Tony Braxton. De Nederlandse band, de Chaplin Band. En de oude alarmschijf is een hele leuke, een beetje vergeten hit, vrienden.

Carvigal en Paul Simon. Gouden duo was dat zo in de jaren 60. I'm a Rock was een van hun vele, vele hits die ze hebben gemaakt hier samen. Ja, je weet het, hè. Als je dat gevolgd hebt, ze hebben op een gegeven moment een beetje ruzie gekregen hier. Dit zijn de ABBA's. Knowing Me, Knowing You.

Je dreef me naar enorme hoogtes. Niemand anders dan Tony Braxton was dat. You Making Me High. Hier op Radio Emmeloord. Zangeres die een beetje vergeten is, vrienden. Vandaar dat we het weer eens even in dit programma hebben gedraaid. Begon voor haar allemaal in het jaar 1993 met Breathe Again. En daarna scoorde ze hit na hit tot aan het begin van de Zero's. En daarna heeft ze zich toegelegd op het acteren. Straks de oude alarmschijf. Ik zie hem al klaarstaan, maar voor die tijd draaien we ook nog de formatie de Procol Harum. Met een mooie van ze, Homburg. Maar nu eerst Foreigner. Say-

zomerhit uit het jaar 1973, Sheriff Dean. Hij kwam uit Algerije, verhuisde op jonge leeftijd naar Frankrijk toe. En hij zong dit liedje in samen met Eveline Daheze. Ja, dat was weer een studiozangeres die dat allemaal deed. Nou, hoe zal ik het zeggen? Hier heb je een paar eurotjes. En dan zong ze wel even mee. Dat was haar, haar carrière, vrienden. Straks nog even muziek van Aha. Shocking Blue zie ik ook nog voor je klaarstaan. Maar eerst even deze Nederlandse band, de Chaplin Band. And let's have a party.

0: Dolby was dat, uit het jaar 1984. Hij kreeg zijn naam echt omdat hij vroeger allerlei muziek op een cassettebandje zette. En als je wat oudere luisteraar bent, kan je nog herinneren dat je een soort ruisonderdrukking had. En dat was het Dolby gebeuren. En zodoende werd hij door zijn vrienden Thomas Dolby genoemd.
1: Radio Emmeloord. Where it's happening.
0: Ja, vroeger stuurden we natuurlijk een briefkaartje als we op vakantie waren of voor een verjaardag. Tegenwoordig sturen we een appje, maar dit is uit die tijd. En Shocking Blue die maakte daar een hit over. Send me een postcard, darling, hier op Radio Emmeloord.

High and Low. Formatie AHA uit Noorwegen, maar dat wist je nog zeker. Daar ga ik wel vanuit natuurlijk als trouwe luisteraars van Radio Emmeloord. Ja. Oh, lekker! Vakantiegevoelens, vrienden, dat is lekker, hè? Dan kijken we naar het zonnetje.

denken van, hé, hey, ligt dat nou aan mijn apparatuur? Nee, absoluut niet. Wij draaiden dit van het echte LP van de Beatles. En dat was het album Beatles for Sale. Ja, dat tikt een beetje. Het is ook nog vetvol mono. En het was niet op het Apple-label. Dus dat was echt uit het beginperiode, vrienden. Dit is Trinity. En we love the Pirate Stations hier op Radio Emmeloord.

0: fenomeen van piratenzenders was in de jaren 70 Zenders vanaf Zee. En daar ging dit liedje ook over. Later kreeg je de landzenders. En tegenwoordig heb je allerlei zenders. Net zo zender als Radio Emmeloord.
1: 24 uur per dag. De beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.
0: En dat is ook zo. We gaan richting wat nieuws en weer, vrienden. Even kijken wat we nog voor je kunnen draaien. In ieder geval deze van The Doors. Light My Fire.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen.

0: Awalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. En dan het weer. Het blijft nog lang zonnig vanavond. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 18 graden. De komende dagen stijgt de middagtemperatuur nog verder. Morgen ligt die tussen de 28 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Herinnert u zich deze nog?
3: 1969.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Daar straks

luisteraars, hier zijn we allemaal weer. Hartelijk welkom bij een hele nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We begonnen in 1969 met de Beach Boys met Breakaway. De muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. En verderop in het programma aandacht aan de zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf, een sureshot, een lieveling, een hitmaker, een treitenschijf. We weten het nog niet, dat doen we verderop in het programma. Dan gaan we dat even bedenken welke dat zou kunnen zijn van toen.

singeltjes en de LP's heb ik weer klaarstaan. Ik heb ze allemaal uitgezocht uit het grote hitarchief beneden hier in het grote gebouw van het Gouden Oude Complex. En het gaat weer helemaal goed komen. Maar ja, als ik naar die stapel LP's en singles kijk, dan denk ik, nou de graaf. Je hebt er wel heel veel uitgezocht voor die komende 2 uur. Dat ga je makkelijk redden. En je hebt er weer veel te veel. Dus daar kunnen wij wel weer een selectie uit maken. Goed, ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen. We gaan beginnen. We blijven in 1969. Hier is Cliff Richard.

niet van ons deze van Cliff Richard met The Good Times and the Bad Times. Muziek heerlijk uit de jaren 60 van de Hollies.

0: De Jennifer Eccles was een mooie of niet soms deze van de heren van de Hollies. Nou, die hebben veel hits gemaakt, ongelooflijk. Maar dit was ook een knaller, de Jennifer Eccles.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Onder het motto, wij houden stand, Veronica moet aan land. Ja, dat was toen de tijd de jingle van Patricia Pai. Op de melodie van deze formatie, Queen. Hier zijn ze nog een keertje, met de White Room.

beetje herrie aan het begin van de show. Maar ja, dat mag toch best. Het is een geweldige plaat, of niet? Soms tijdloze muziek. En ja, dan kan de luidspreker hier in de studio ietsjes harder aan. Ongeveer op 10. Niet harder, niet harder, want dan ontploft de boel. Hè. Dat moeten we niet hebben. Nou, tijd voor dan een rustpuntje in het programma. Hier is Louis Armstrong.

Een prachtige plaat, hè? Of niet? Soms deze van Louis Armstrong hier in de show met What a Wonderful World. De muziek, zoals ik al zei, kriskras door elkaar heen in dit programma. Dat is het motto van de show, dat we geen bepaalde volgorde hebben. Nee, die hebben we niet. Daarom is dat dus zo leuk, alles kriskras door elkaar. Mark Arian. Yeah.

de mooie nog steeds een lekkere gouden oude hit van Marc Ariane met Jordina. 1979, dames en heren, was het toen de tijd toen de zendschepen voor de kust lagen. De Magdalena, de Miamigo en die van Delmar. Uit die tijd, hier is Beatrice Reading met The Diamonds Are the Girl's Best Friend.

0: speakers van vandaag.
1: Oh, wow.
0: Klinkende hits van toen. Van toen.
2: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

leuk of niet, soms deze van de Shakespeare's. Oh, met de summertime. Ja, straks aandacht voor de Radio Noordzee Treitenschijf. Ik heb een mooie gevonden. Ik heb een hele mooie gevonden. Eerst even deze leuke van Costa Cordales.

mooi of niet om zijn trein te schrijven toen de tijd op 1 april 1972. Bolland en Bolland met de Summer of 71. We gaan naar België toe. Hier is Octopus.

mooi. Of niet zo'n van Octopus met de South of the Border in die gouden oude show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. De gouden oude show te ontvangen via uw internetradio ontvangen. Of DHB Plus of de Middengolf. Ja, je mag het uitzoeken, hè.

0: is een leuk singeltje of niet. Soms deze van de Nolan Sisters met I'm in the mood. I'm in the mood for dancing.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Nou ja, als je het over disco hebt, dan is Donna Summer zeker een dame van de disco. Could it be magic?

Een heerlijke disco knalplaat of niet, zo'n deze van Donna Summer 1977 met Could It Be Magic. De muziek kriskras door elkaar heen, de gouden oude show met Tommy Jones. Met Love Me Tonight.

man van It's Not Unusual. Wat een heerlijke plaat, deze of niet. Soms deze van Tom Jones met hem. Love Me Tonight. Inderdaad, de formatie Wings, de plaat uit het jaar 1974. Let hem in.

is een prachtige plaat, of niet, soms deze van de Bee Gees met I Started a Joke. Als ik nou even zeg, de Mississippi, Daddy Joe, dat is ook. Wet Day in September 8 heb ik het over de formatie Pussycat met deze cover van It's the Same Old Song.

0: zijn. Dus de same old song was een leuke of niet. Soms deze van de Pussycat heren en de dames. We hebben er nog één te gaan, maar wel een hele korte. Slechte timing, de Graaf. Ja, dat wel. Hier zijn de Muppets.
1: Manamana.

0: was dan de laatste in het eerste gedeelte van de show. Was het toch wel leuk om even te beluisteren. De Muppet met Mananana. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.
1: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8:00 vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport

0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
1: De Gouwe Ouwe Show. De Gouwe Ouwe Show. De Gouwe Ouwe Show.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat uit 1974 om het tweede gedeelte mee te beginnen. Het was de allerlaatste nummer 1 hit toen de tijd in de Radio Veronica Top 40 op die 31ste augustus 1974. Ik heb het over George McRae, was dit met Rock Your Baby. Oh, dit is ook zo mooi, hè? Dit is ook zo mooi. Natuurlijk een van de George Baker selectie, maar deze keer doen we het op zijn Duits. Hier is hij met de Paloma Blanca.

Ja, we gingen op de Duitse Tour dit keer. Leuk om te beluisteren of niet. Deze van de Joris Baker Selection met de Paloma Blanca. Ook uit het jaar 1975. Hier is de Brotherhood of Man.

de Dromedine Want To Be A Movie Star. Dat was een mooie van Cunningham. Muziek uit het jaar 1979. We doen het kriskast door elkaar heen. Een plaat die veel gedraaid werd toen de tijd op Mirmico Internationaal. Op de 272 van de Middenhof. Met de groetjes altijd aan Wim de Groot. Die zat toen de tijd aan boord van de Magdalena. De Belgische formatie Puzzle met All Living In Love.

De Puzzles met The Living in Love. Tijd voor een mooie. Oh, dit is toch zo'n tijdloze plaat, of niet soms? We gaan naar de film Grease, de musical Grease later. Olivia Newton-John met John Travolta.

Dat is toch een mooie en tijdloze plaat, of niet? Deze van Blood Sweat and Tears in de show met de spinning wheel. Dit is ook zo mooi, deze. Dat was een van Greenfield & Cook met Only Lies.

0: prachtige muziek in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met Greenfield en Cook in the Show. En de plaat is dan getiteld met Only Lies.
1: Dit is de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.
2: De allerbeste classics.

is een prachtige plaat, nog steeds. Deze van de Beach Boys, heerlijke muziek uit de jaren 60. Waar of niet? Deze van The Tears in the Morning. Door met de muziek. Wat dacht je van deze uit 1970? De heer Don met Knock Three Times.

nok three times. Dus in één keer van, eens even kijken op het hoesje. Don en Don van de Tie-Eater Ribbon Drowned the Old Doting. Don en Tony Orlando, toen een tijd later samen. Muziek uit Nederland. We gaan naar Delft toe, hier zijn de T-Sets.

En ik is afgelopen Seen Like Weeds. Dat was een mooie van de T-Sets. Dit is ook mooi, dit. Moet je even een rustpuntje inbouwen in de show, hè? Bobby Martin met For the Love of Him.

toch? Tijdloze muziek of niet? Soms, oh, wat mooi dat ik dat allemaal mag draaien in de Gouden Oude Show. Bobby Martin was dit. Met vorige The Love of Him. Nog even een hele rustige muziek. Ook zo'n mooie van de Hollies. I can tell it from the bottom, from the top.

vind het een prachtplaat, moet ik zeggen. Het is alweer waarschijnlijk de ene laatste plaat in de show. I can tell it from the bottom. From the top natuurlijk, van de Hollies. Dit is de laatste heerlijke medley van de Veronica Unlimited. Met alle mooie jingles van Veronica. Met What Kind of End Is This?

Kind of Dance Is This. Dat was de laatste grammofoonplaat in de aflevering van de Gouden Oude Show voor deze keer. Wat een heerlijke muziek hebben we toch gedraaid de afgelopen 2 uur, of niet soms? Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren en wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaar gewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
4: En die heeft vandaag weer veel mooi, afwisselend en obscuur materiaal uitgezocht. Om te beginnen met Rose Maddox.

dat is een heerlijke opener van deze uitvoering van Rose Maddox. En dat trof ik aan op een verzamelalbum met allemaal traditionele country muziek erop. Maar ja, dit is toch wel bluegrass te noemen, maar dan aangevuld met een steelgitaar. En dat is echt wel wat bijzonders te noemen, want dat gebeurt wel, maar niet echt heel veel. Steel komt vooral voor in de country music. En ik pakte een album uit het kastje en ik wist zelf niet eens meer dat ik hem had. Oh, shame on me. En dat is een album van de Valley Ramblers. En ja, dat is een groep vooral actief in de 60e jaren. Maar in 2025 is het helemaal opgepoetst en digitaal beschikbaar gekomen op een album met 12 nummers erop. Ik heb de cd hier in handen. En ja, eigenlijk zijn al die nummers de moeite waard om te luisteren. Maar ik heb willekeurig maar eens eentje gekozen. Can't you hear me calling?

mijn request is dat we dat nog eens een keer vaker gaan draaien. Dus het albumpje blijft nog even op mijn bureau liggen. En dan door naar vandaag. Hij staat aan de top, de Larry Stevenson Band, met dit nummer, You Made It Right.

als afgelopen week, hoorde je weer een song van The 1861 Project. En dat is een project. Ja, het bestaat uit meerdere delen. Ik heb alleen deel 1 heb ik tot mijn beschikking. En ik heb er ook wel eens naar gezocht om meerdere delen nog te vinden. Maar dat is heel lastig. Maar dat gaat wel een keer gebeuren. Vroeger of later. Maar ja, je hoorde een song gezongen door Chris Jones. En gespeeld door onder andere John Weisberger, Pat McHenry, Brent Meyer en Chet Cobb. En zij hebben een album dus uitgebracht, wat ik zeg, of eigenlijk een heel project. Geïnspireerd op de burgeroorlog in Amerika, de noorden tegen het zuiden. En dit is een volume 1, From Farmers to Foot Soldiers. En ja, ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik heb ook het volgende nummer van datzelfde album. En dat wordt gezongen door Nicole McQuire. Maar op fiddle hoor je Justin Moses. En van hem heb ik al meer laten horen in Enjoying Bluegrass. En ja, hij is ook virtuoos en getrouwd met Sierra Hall, onder andere. Nou, onder andere. Nee, getrouwd met Sierra Hall. Twee virtuose muzikanten.

Te veel gezegd, dacht ik. En deze Tony Holt, ik heb daar één albumpje van in het kastje staan. En ik denk, ja, die gaan we gewoon eens een keer delen met elkaar. Ben benieuwd wat je ervan vindt. En als je wil reageren, dan kan en mag dat, heel graag zelfs. Dan kun je me een mailtje sturen op countryjt@outlook.com. Dus dat is niet zo moeilijk. countryjt@outlook.com. En de volgende song is van Tim Knol en de Bluegrass Boogeyman. Een puur Nederlandse productie dus. En je gaat daarvan genieten, want het is echt heel erg mooi. Hij heeft de laatste jaren heeft hij een nieuwe liefhebberij ontwikkeld. Deze Tim Knol, dat is namelijk lange afstand, wandelen. En deze song die heet Wandering Heart.

Op 13 september organiseert Bertolf in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Bluefinger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Bertolf zijn album Bluefinger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass-grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Bertolf's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en new acoustic music. Coach Records komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Bluefinger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.

En je kunt, als je naar dat Bluefinger Festival gaat, kun je dit soort muziek ook verwachten van Battle met zijn muzikale vrienden. En je kunt dit wel gerust progressieve bluegrass noemen. En onder datzelfde kopje valt ook Sam Bush. En die werd natuurlijk groot en bekend met zijn band New Grass Revival, waar hij een van de oprichters van was. Maar hij heeft ook een hele mooie carrière van zichzelf hoor inmiddels. En in de volgende song gebeurt iets bijzonders. En daar gaan we eens naar luisteren. Het is Sam Bush, maar dan op een ander instrument. The Ballad of Spider John.

heerlijke luistersong met een leuk verhaal erbij. En Sam Bush op The Ballad of Spider John. En de volgende song is van Mac Wiseman. En vorige week vertelde ik daar ook al over. En nu ga je hem beluisteren samen met Sierra Hall en Justin Moses. Die ook al voorbij kwamen bij een eerder nummer. We gaan luisteren naar The Guitar.

0: heerlijk. Dat is puur muzikaal genot.
1: The world is a better place with bluegrass music. So enjoy it. Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout.
0: En daarom heet het ook Enjoying Bluegrass. Met de Tim Raven Band.

Ja, en wie zijn dat dan, die Tim Raven Band? En dat zijn om te beginnen Andy Leftwich op fiddle en mandoline. Je hoort dan op bas Ben Isaacs. En in zijn studio in Hendersonville, Tennessee, is dit project ook opgenomen. Je hoort verder nog dus Tim Raven en Cody Kilby op gitaar. En dan noem je een paar namen hoor. En dan heb je op banjo heb je Russ Carson en Gavin Larpent. En op dobro Gavin Larpent, dezelfde. En ja, hij kan hem kan niet ontbreken. Tim Raven, hij zingt. En het is ook geproduceerd door Tim Raven. En zoals ik al zei, het is opgenomen in de studio's van Ben Isaacs. En er staan 10 nummers op dat project. En ja, dat is muziek van de bovenste plank. Kan niet anders zeggen. Heel erg mooi. En de volgende song is ook alweer iets bijzonders. Het is de formatie Wildfire featuring Dale Ann Bradley. En dat is een van mijn favoriete bluegrass zangeressen. Dus ja, als dat voorbij komt, dan kan dat natuurlijk niet ontbreken. In Enjoying Bluegrass, What Would Your Memories Do?

Ze staat niet echt bekend als een bluegrass zangeres, maar dit is toch wel een heel verdienstelijke prestatie hoor. Wishing Well Blues, je hoorde Jeannie Candle. En ooit bekend samen met haar vader als The Candles. Maar dat ze ook heel mooi bluegrass kon zingen, dat was wellicht minder bekend. En je kunt dit terugvinden op een album dat heet Fresh Faces of Merlefest uit 2004. En dat Merlefest, dat is een bluegrass festival van meerdere dagen, wat is opgezet door Doc Watson om zijn zoon Merle Watson, om die te in gedachten te houden, want die was al jong overleden. En dat Merlefest, dat bestaat nog steeds. En daar staan allerlei verrassende namen altijd op dat podium. En dus ook deze Jeannie Candle. Een verrassende keuze wat mij betreft, maar ontzettend mooi. En de volgende song is van de Yonder Mountain String Band. Brand New Heartache.

blijf het zeggen. De muziek uit de bluegrass en die muzikanten zijn de beste die er te vinden zijn. Ook dit weer, geweldig mooi. En de Unspoken Tradition, die gaat een punt zetten achter uur 1. Maar ik ga nog door een uur. The Company Man. Tot straks. The ones who didn't

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte, dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

En welkom terug in uur nummer 2 van Enjoying Bluegrass. En ik zeg veel vaker, dit programma is ervoor bedoeld om voor de liefhebbers van Bluegrass Music te genieten. Alleen maar genieten en al die verschillende muziek aan je voorbij laten gaan. En zo nu en dan de verhalen achter de muziek. En ja, die afwisseling die erin zit, die proberen we erin te houden. En mocht jij eens willen reageren, dan ben je meer dan welkom. Dan kun je mij een mailtje sturen op countryjt@outlook.com. Is dat niet makkelijk? En je hoorde de Royce. En de Royce, dat zijn een broer en een zus. En die hebben toch een behoorlijke muzikale carrière hebben die achter de rug. Op een bepaald moment zijn ze uit elkaar gegaan. En volgens mij is Leroy is buschauffeur geworden, als ik dat allemaal goed begrepen heb. En ja, nu zijn ze wel weer wat actief, als ik het goed allemaal heb. Maar ja, dat wil niet echt meer vlotten met die carrière. En het album wat je hoorde, dat is The View. En de titel van de song was Those Boots. En wie mij een beetje kent, die weet dat ik van dit soort songs heel erg hou. De verhaallijnen die erin zitten, echt heel erg mooi. En de volgende song die klaarstaat voor je is van de formatie Third Time Out, met als grote naam daarachter Russell Moore. En ze hebben deze song ook zelf geschreven. Staat niet bijvermeld over wie het gaat, maar het gaat over John en Mary. En die gaan trouwen. En luister naar dit verhaal.

0: herkenbaar, dacht ik.
1: Dit is Enjoying Bluegrass. Geniet je mee?
0: Mm-hmm. Met Aubrey Haney en Dan Taminski.

drie grootmeesters. De een op de fiddle. En de ander op gitaar. En ik hoorde ook nog een hele mooie dobro. Ik kan ze gewoon niet achterhalen wie het is, maar het lijkt mij Jerry Douglas. En dan een song voor de truckers. Voor de long haul. Endless Black Ribbon heet deze song. Van Big L Weekly.

Ja, want een truck driver, dat ben je uit roeping. Het is niet anders. En deze man heeft zo'n mooie stem. Bradley Wall.

0: Al heeft hij zijn lichamelijke beperkingen. Hij heeft een prachtige stem en daar maakt hij goed gebruik van.
1: The world is a better place with bluegrass music. So enjoy it. Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout.
0: En Wilson Fairchild.

mooi verhaal. En prachtige muziek. En zoals ik al wel vaker heb uitgelegd, soms wordt er een instrument aan toegevoegd. En in dit geval een mooie harmonica. Prachtig. Door met Boone Creek.

0: mind to think of something to do that's specific for you. Let's think of something to do while we're waiting.
1: Oh, heerlijk. Prachtig mooi.
2: Op 13 september organiseert Bertolf in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Bluefinger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Bertolf zijn album Bluefinger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass-grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Bertolf's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en new acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Bluefinger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.
1: Ik er wel.

ik beloofde het al aan het begin. We halen wat muziek door elkaar en we gaan wat afwisseling zoeken. En zo hoorde je een lekker oud nummer van Rose Maddox met The Old Slew of Food. Ik had hem nooit gehoord, moet ik zeggen. Maar het staat op mijn verzamelalbum en ik heb het niet zo op verzamelalbums, maar soms dan kom je daar toch mooi spul op tegen. En de volgende formatie kwam in het eerste uur ook al voorbij. Ik heb het over Wildfire met A Quiet Country Time.

gehoord. De Yonder Mountain String Band. En dit is een bewijs van wat ik wel vaker zeg. Er zitten alleen maar topmuzikanten in de bluegrass wereld. En deze zijn toevallig wel minder bekend, denk ik. Je hoorde Adam Ajala, Dave Johnston, Ben Kaufman, Nick Piccinini en Coleman Smith. Nou, die namen die zeggen mij niet zo heel veel en jou waarschijnlijk nog minder. Maar ja, ze maken wel prachtige muziek. Ik noem het een voorbeeld van hogeschoolmuziek. En omdat het zo mooi is, nog een nummer van dat album wat getiteld is Nowhere Next. En niet hun laatste album, maar dit is hun voorlaatste album volgens mij. En we gaan luisteren naar Cruisin'.

0: Geweldig, deze muziek. En onnavolgbaar.
1: Bluegrass hoor je hier.
0: Zeker. Met Mississippi Chris Sharp. I'm going fishing.

0: Geweldig. Uit het leven gegrepen.
1: Humor.
0: En ook prachtige muziek.

Nou, dit is het verhaal over je ziek melden op school. En dan de hele dag gaan vissen. Because fishing is good for the soul. Hoe bedenk je het?

0: Of verzoekjes doen. Of het gewoon over vissen hebben. Mail me dan op countryjt@outlook.com.
1: Thank you. Yeah.
0: Thank you. En ik ga jullie ook bedanken voor het luisteren. En we gaan eruit met Nashville Grass. I heard my mother call my name in prayer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: Hello there, welcome to this week's Late Night in the Attic.

0: Het is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. Zeeuws FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

dat ik nog jou zie. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.